de zon komt bij hem. De paai is die bem, met maag is je bem, de paai, de paai.

0: kreeg verkering met een leuke jonge man. Der nageltjes zijn nagegroeid, dus je merkt er niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet.
1: Zo vriest het je niet op je nagels te bijten.
0: Bah.